Ja, dat waren ze dan. Goedenavond mensen, deze keer in het Nederlands natuurlijk. Hartelijk welkom bij het programma waarop de wereld u ook maar mag wezen. Vanuit onze studie hier, het Great Southern FM in Albany, West-Australië. Dat was Agda en de Munnik met de kapitein deel 2. En hoe is het allemaal mensen? Het gaat goed. We hebben voetballen zitten kijken, vele nachten alweer op geweest. Kijk niet iedere wedstrijd, maar wel de belangrijkste. Australië, Nederland, die wedstrijden kom ik wel vooruit mijn bedje. Ga ik natuurlijk vroeg naar bed, kom ik er ook weer uit. Moet ik eerlijk toegeven, daarna duik ik wel weer de bedstee in. Want ik blijf niet om 3 uur 's nachts of zelfs om 5 uur blijf ik niet opzitten. Dus dan kruip ik nog wel een paar uurtjes terug in de bedstee. Maar Nederland heel mooi gedaan tegen Zweden. 5-1, heel mooi. Niet verwacht. Ik had het een beetje dichterbij verwacht. Maar ze hebben heel goed lopen voetballen. En laten we hopen dat ze het volgen. Australië een beetje minder tegen die Amerikanen. Maar dat was ergens een beetje te verwachten. Maar ze hadden met de verkeerde opstelling begonnen. Toen ze het omwisselden in de tweede helft ging het veel beter. En als je dan terugneemt tot één doelpunt buitenspel had kunnen zijn. En dat andere doelpunt wat gescoord wordt door een van onze eigen spelers. Ja, dan is het maar net 0-0. Dus ja, dan weet je het nog niet. Dat had anders kunnen wezen. Maar goed, we zullen wel zien wat het wordt. Nederland-Tunesië nou. Maar Tunesië natuurlijk ook verloren vandaag van Japan. Dus Nederland en... En Japan die staan alle twee heel goed. Bovenin op de groeplijst. En Zweden natuurlijk met één wedstrijd gewonnen. Nou, Japan-Zweden wordt heel goed. Dat wordt een hele goede wedstrijd, denk ik. Alle twee aanvallende elftallen. Dus we zullen wel zien wat het wordt. En Nederland Australië tegen Paraguay. En dat zouden we moeten winnen. Als we dat winnen, dan komen wij bovenaan die groep uit. Dus dat zou ook heel mooi wezen natuurlijk. Maar goed, dat is genoeg gepraat over voetbal. We zijn hier tenslotte voor de muziek. We gaan eventjes door. Dat, zoals ik al zei, Agda en de Munnik. Dit is Jannes met Ik heb de hele nacht. Oh ja, ik heb heel de tijd. Hè. Ik leg iedere nacht aan mensen te denken.

0: Deze
1: potje ken
0: ik de hele nacht weer dansen.
1: Ja, dat waren ze dan natuurlijk. Dat was achtereenvolgens. Zander de Boussonje met Ik Zie. En Brainpower met Een Dansplaat. Oké, en wat hebben we nou nog meer voor je klaarstaan? Het is ondertussen over 20 minuten na zevenen. De tijd gaat hard. Ik zal even kijken. Ja, ik weet niet of het, Wim Schippers... Wim Schippers is van de week ook overleden. En die staat natuurlijk wel heel bekend ook vanwege zijn stem van Ernie. Bert en Ernie, weet je dat nog wel van vroeger? En dan heb ik nog een stukje zitten kijken thuis. En dan Bert, ik heb zo'n dorst. Ik heb zo'n dorst, Bert. Nou, was heel leuk, even gezellig. Maar ja, die man is ook alweer overleden. Ze vallen er steeds meer weg tegenwoordig. Gaat heel vlug, zoals allemaal een beetje het hoekje omvallen. Ik ga deze spelen. Dit is Ik Verlang Naar Jou van Corrie en Koos.

0: Ja, dat waren ze dan. Corrie en Koos met Ik Verlang Naar Jou. En weet je wat er wel zo leuk is, mensen? Ik heb het al over de voetbal gehad. Maar daar in Amerika, daar zijn ze wel heel versteld wat er allemaal in Europa gebeurt. De Schotten die gingen naar Boston toe. Dat is een klein plaatsje in Amerika, Boston. En dat hebben die hele plaats hebben ze leeg gedronken. Helemaal geen druppel alcohol. Er was alleen nog maar diet limonade hebben of diet coke te krijgen. Dus die was helemaal leeg, weg. Alle kroegen, alle restaurants, alles zat zonder alcohol. Dat waren de Schotten. En dan zie je de Nederlanders, die hebben daar die bus, die halve dubbeldekker bus. En die lopen altijd in een hele optocht lopen ze naar dat stadion toe. En maar zingen, en maar hossen, en maar spelen. Het is gewoon, die Amerikanen, die hebben er helemaal geen idee van wat er allemaal mee gebeurt, hoor. Dat is echt maar heel goed gedaan. Vandaag de Japanners, die zat ook heel veel te zingen. De Australiërs, die zijn er niet zo gek veel van daar. Maar die zat allemaal te zingen van Men at Work, van A Land Down Under. Dus ja, het is allemaal heel mooi. Maar ik geloof toch, als het over alles gaat, dat bijna de Nederlanders toch wel het beste zijn. En van links naar rechts is altijd leuk natuurlijk. En die is van de snollebollekes.
1: Nog met de laatste trein. Wie moet er zijn hond nog het bad halen? Wie wil er nog een nummertje doen? Pak elkaar vast. Pak elkaar vast. Voor de grande finale. Zijn jullie er klaar voor? Geef alles wat je kan, want we

Ja, dat was hem dan natuurlijk allemaal van links naar rechts. En ik had ook gezien, zelfs de koning en de koningin, Willempie en Maxima en prinses Ariane, die stonden ook daar. En die zat natuurlijk naast die kerel van de FIFA, die met die kale kop, die zit bij iedere wedstrijd. Ik ben benieuwd of hij voor zijn kaartjes betaalt, maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar de koningin en de koning, die stonden ook lekker... Lekker mee te springen en te dansen. Hoor. Echt heel leuk natuurlijk toen Nederland gewonnen had. Heel gezellig. Oké, wat hebben we nog meer mensen? Nog meer muziek hebben we klaarstaan. De Dijk met Laat het vanavond gebeuren. Nou, je weet maar nooit wat er op een zondagavond gebeurt. Heb ik ook nog even een vraag. Oh ja, ja. Ja, vragen voordat ik het laat het vanavond maar gebeuren. Weten jullie misschien, Tuin mag niet meedoen, die weet het al. Maar weten jullie misschien hoe dat je in Rusland een minirokje noemt? Een minirokje in het Rusland. Ik zal het vertellen, als ik het niet getekst heb, zal ik het vertellen na dit liedje. En dan...

op een avond, hij viel, net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem.

Ik zat even net nog met de tuin aan de tekst. Over die, hoe heet die, die verrekken hem ook alweer, die Infantino. Ik dacht dat Teun het daarover had, maar hij had het over de koning die heeft gedanst. Ja, de koning die danst, want dat hebben we wel vaker gezien. Maar ik zeg ook tegen Teun, ik vind het leuker als de koning in danst. Vind ik toch leuker dan Willempie. Maar goed, laten we het daar verder ook niet hebben. Ik had het over die minirok in het Russisch, mensen. Ik heb van niemand een tekst gehad, Teun niet weten. Dus, maar als jullie dat nou niet weten, zou ik je wel, wil ik het je wel vertellen hoor. Een minirok in het Russisch, dat heet Ksipusinetni. Zo, kijk, daar heet mij doen. Ksipusinetni. Mooi hè, ik vind het wel aardig. Oké, laten we het daar even op houden voor nu. Dan gaan we nu door met Frans Bauer en Sieneke. Met een nacht, één nacht met jou.

Ja, dat waren ze dan. Eén nacht is niet genoeg. Natuurlijk Frans Bauer en Sieneke. Mensen ondertussen alweer 18 minuten voor negenen. Hier op Great Southern FM in Albany, West-Australië. Oké. Wat hadden we nog meer? Deze, moet ik even deze doordraaien. Ik heb er twee achter elkaar nou. De eerste is van Peter Koelewijn en zijn Rockets. Met Veronica Sorry. En daarna gaan we gelijk door met Arne Jansen. Met Altijd, Altijd.

Ja, dat was hem dan. Arne Jansen met Altijd, Altijd. En mensen, het volgende wat ik voor je klaar heb staan. Het is, ja, het is dezelfde zanger. Het zijn twee liedjes achter elkaar. Af en toe kan dat zo gebeuren. Dan heb ik het alles klaarstaan. En dan heb ik ineens door dat ik twee keer achter elkaar dezelfde zanger heb. Maar dat geeft niks. Het is Boudewijn de Groot. En de eerste liedje dat gaat natuurlijk over de gezagvoerder van het grootste... De grootste, het land in de wereld is het grootste land. Ik weet niet, ze zijn wel de grootste bemoeizame mensen, denk ik. Maar goed, het gaat dus over de president. En dit is wel te rusten, meneer de president. En daarna ga ik gelijk door met als de rook om je hoofd is verdwenen.

Ja, dat was natuurlijk niet als de rook om je hoofd is verdwenen. Maar ik dacht, ik doe ze eventjes uit elkaar halen en doe Foxy Fox tot er tussendoor. Ik hoop dat u het niet erg vond. En ondertussen, mensen, is het nou zo dicht bij 8 uur... dat het gewoon wel eventjes dat we naar het weer mogen gaan kijken. Nou, zoals ik dus al zei, hier in Albany wordt het behoorlijk. Het regent nu nog steeds. En dan blijft ook regenen. Oh ja, ja. Het gaat straks weer regenen om 10 uur en dan blijft het doorregenen. Tot een uur of 5 morgenochtend. Dan ziet het er naar uit dat we morgenmiddag dus nog een beetje zon krijgen. Zo rond een uur of 2-3 uur. En dan dinsdag is het ook met 16 graden voor Albany morgen. En dan dinsdag is het 16 graden. 'S Nachts maar net 10. Woensdag is het dan 17. Donderdag 19 met heel mooi weer. Maar dan daarna gaat het ook weer bergafwaarts met vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag allemaal regenen tussen de 14 en 16 graden in hier in Albany. Zoals ik dus al zei in het begin van het programma, het is slecht weer hier. Maar goed, ook in Perth zie ik nu net het regent aan. Blijft voorlopig ook nog even regenen. Maandag ook daar regen, 19. Maar dan dinsdag, woensdag, donderdag hebben ze daar zon. Met 20, 21 en 21 op donderdag. Dan ook daar weer regen tussen de 16 en 18 graden in voor de rest van de week. Oké, dat is Perth in, wat hadden we verleden week? Melbourne. Zullen we deze keer Canberra of Sydney? Laten we Sydney doen. 13 graden nu. Maandag regen en 17. Dinsdag en woensdag zon met 17 en 18. En dan daar ook weer de rest van de week regen tussen de 17 en 20 graden in. Dus waar je ook maar kijkt, het is regen, regen, regen hier in Australië. Niet in Darwin. In Darwin is het 24 graden nu. Er is de hele week zon en de koudste overdag wordt het 29 en het warmste wordt het 31. En 's nachts wordt het niet kouder dan 20. En ook niet warmer dan 22. Dus dat valt wel mee. Dat is in Darwin. En dan zullen we nu gaan kijken. Even deze stad hier. Waarvan ik de naam niet zo graag zeg. Maar het is 020. Daar is het nu 26 graden. Maandag zon. Oh, dat gaat nog warmer worden. Het wordt nog 28 in 020. Maandag 26. Dinsdag 29. Woensdag 32, donderdag 31, vrijdag 32, zaterdag 27, dan zondag kans op een bui en onweersbui misschien, 28, maandag 25, dinsdag 22, volgende week heerlijk weer. Ik heb al wat mensen gehoord die zeggen het is warm. 27 graden in Portugal op dit moment, het gaat straks nog doorlopen naar de 28, zelfs naar de 29 nog om uur of 6 vanavond. Maandag 29, dinsdag 30. Ik weet mensen die willen dit niet horen. Maar ik kan er niks aan doen. Het komt wel. Dinsdag 30, woensdag 31, donderdag 33. Vrijdag 31 en dan zaterdag en zondag een beetje verkoeling met een beetje regen. En 26 en 28. Maar ook daarna gaat het temperatuur weer omhoog. Dus ja, mensen, als je er niet tegen kent of zo misschien. De tuil uit de schuur laten halen, de tuil vol laten lopen en een zak ijs erin of zo misschien. Kun je lekker een beetje afkoelen op die manier. Het is natuurlijk, als je er niet tegen kan, als je astma hebt en last hebt van je borst en de moeite met ademhalen, zou het een vervelende hitte kunnen wezen. Sint Nicolaas Ga, op dit moment 25. Is het maandag nog bewolkt met 24, dinsdag 27, 31 op woensdag, 30 op donderdag, 32 op vrijdag, zaterdag kans op een bui en 27. En daarna gaat ook de zon weer schijnen met 29 op zondag. Dus waar je ook maar kijkt, het is nu in Maastricht al 31 graden, wordt het vandaag nog 32. Daar loopt het kwik nog verder naar boven, mensen. Maandag 31, dinsdag 32, woensdag, donderdag en vrijdag 34 graden. Zaterdag 30 en zondag 33 met regen. Goede kans op regen in Maastricht. Dan maandag 27 weer met zon.
Moet ik toch wel even toegeven, dat zijn echt niet echt leuke temperaturen voor Nederland, moet ik toegeven. Dus ja, wat doe je er verder aan? Niet veel natuurlijk, want daar kunnen we ook zelf niks aan doen. Kaapstad op dit moment 21 graden, blijf het ook bij voor vandaag. Maandag bewolkt en 17, dinsdag 16 en regen, 80% kans zelfs. Woensdag weer bewolkt en 16, donderdag 20, vrijdag 17 met zon en dan ook weer daarna 4 dagen regen. Dat is in Kaapstad en dan zullen we nu nog even doorgaan naar Brekkenvel. Daar is natuurlijk onze correspondent Teunis. De heer Kraak zit daar. Het is vandaag daar 22 graden. Morgen overdag nog wel een beetje zon met bewolking. Met 20, 's nachts regen. Vannacht ook regen. Morgen ook regen, 's nachts maar net 10 graden. 'S nachts, maar ook overdag op dinsdag 17 graden. Woensdag over, maar net 9 's nachts. Maar dan wel 18 graden overdag. Donderdag, vrijdag weer zonneschijn overdag met 22 en 18. En dan vrijdagavond en zaterdag gaat het daar ook weer regenen met 42% kans op regen, zelfs op vrijdag. Dus daar heb je het maar, mensen. En daar zit het weer dan weer bij voor deze avond. Nou, zoals ik al zei, ik ga beginnen met een liedje van die Boudewijn de Groot weer. Met Als de rook om je hoofd is verdwenen. En daarna ga ik een liedje spelen van Herman Vinkers. Ik heb er een week of 3, 4 een keer gespeeld. 3, misschien 4. Ik vind het heel mooi, dus ik doe het graag nog een keer. Maar eerst komt hij die Boudewijn de Groot met zijn Als de rook om je hoofd.

Ik ben een man van wetenschap, van feiten en zo meer. Als iets niet is bewezen, geloof ik het niet zozeer. Als men glashard aan kan tonen dat ik me vergis, pas dan zal ik geloven dat er geen hemel is. Ik zat in een tv-programma, een soort van kruisverhoor. Men vroeg mij daar, zeg Herman, één ding heb ik niet goed door. Je hebt

niets achterhaalds, er wacht ons boven niets. De hemel, wees nou eerlijk, is een verzonnen iets. Naar de 40ste van Mozart en de liedjes van

Ja, dat was hem dan. Herman Finkers, daarboven in de hemel, begeleid door André Rueil. En ik vind het een heel mooi liedje, mensen. Het is ook heel, heel waar wat hij zingt. En echt, het raakt je wel. Echt mooi. Oké, laten we daar verder niet stil bij blijven staan. Het is ondertussen alweer 7:15. De tijd vliegt voorbij hier in de studio. En dit liedje, terwijl we toch over denken hebben, denk toch heel goed na. De zangeres zonder naam.

Ja, dat waren ze dan. Doe maar met ik dans, dus ik besta. Aardig liedje, lekker ritme erin, mooi. Het volgende liedje, mensen, dat heb ik van de week nog ergens gezien. Dat moet ik eventjes opnemen. Aan de stamtafel van het leven. Oh ja, het is een Nederlands levenslied vol gevoel en gezelligheid. Hier komt-ie.

Ja, dat was hem dan aan de stamtafel van het leven. En ja, ik vond het wel aardig liedje. Ik vond het wel lekker een beetje meegaan. Het volgende liedje is van Rob de Nijs met het ritme van de regen. En daarna gelijk erachterna krijgen we een zo lang van Gordon en Replay.

Ja, en dat was er eentje waar ik je nog niet van verteld had, maar dat was Frans Halsema met Zondagmiddag buiten Veldert. En dat ging over een huilende DC-9. Kun je nagaan hoe liedjes, uit die liedjes zijn DC-9. Ik geloof niet dat die nog vliegen. Maar goed, laten we het daarop houden. Mensen, het is ondertussen nog, we hebben nog een 23 minuutjes nog. Het loopt tegen het einde alweer. Het gaat zo vlug, hè. Dit is Doe Mij Nog Maar Eentje.

Ja, anders waren ze dan natuurlijk de groep Normaal. Not Normaal. De groep BZN. Met de zon, de zee. En ja, het is toch lekker weer in Nederland. Dus ja, dan maar naar de zon hebt, zoek jullie op. En jullie moeten de zee maar opzoeken. Of dat je erbij kan parkeren. Of dat die helemaal natuurlijk vol zit met andere mensen. Uit landen uit het meer naar het oosten. Dat zou kennen natuurlijk, ik weet het ook niet. Maar goed, we zullen wel zien wat dat allemaal wordt. En ja, je weet het maar nooit, jongens. Het is warm daar. Mensen willen ook naar het strand toe natuurlijk, hè. Ik zou niet gaan zwemmen in de Noordzee, sowieso al niet. Ik ga hier nog ineens in het water en dan zou ik een beetje in die Noordzee gaan zitten. Ik zou wel link uitkijken. Goed, laten we even doorgaan met een liedje met Gerard Joling. Met Zing met me mee.

Ja, mensen, en daar zullen we hem vanavond bij laten. Sheng aan de gang van de Nachtraven. En daarvoor hadden we ook nog eventjes Guus Meeuwis en Vakant met De Haven in Zicht. En zo komen we alweer aan het einde van dit programma, mensen. Dus ja, wat kan ik ervan zeggen? Het is weer gezellig geweest. Dankjewel voor het luisteren. En we gaan weer een gewone nieuwe week tegemoet. Jullie, vaak veel mensen die overzees of aan de andere kant van de wereld luisteren, die hebben nog de hele middag en de avond om vooruit naar te kijken. Ik ga straks lekker naar huis en kruip ik de bedstee weer in. En zoals ik al zeg, ik hoop dat jullie een beetje gaan genieten van het weer. Dat het niet te gek warm voor je wordt. Ik wou dat we hier een beetje beter weer hadden, eerlijk gezegd. Het regent nog steeds buiten. Ik zie het water leggen in de plassen, in de camera's hier in de studio. Dus ja, het is echt niet dat je zegt, jongens, wat is het lekker weer. Maar goed, ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren allemaal. Weer een gezellige avond. Baie dankie aan de Afrikaners. Vanavond even geen erging gehad, maar geen Afrikaanse muziek. Maken we volgende week weer beter. En aan de Duitsers, auf Wiedersehen. En aan de alle mensen in het Engels natuurlijk. Thank you for listening tonight. Even though a lot of times you can't understand what I'm saying. But I hope you enjoy the music. En natuurlijk aan de mensen, gewoon aan jullie allemaal de groeten. Tot ziens. Het is gedag van hem. Dag. En dat is de groetjes van mij. Hoi, tot volgende week.